0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk

0: zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: this, if I forgive you all that, we forgive and forget and it's all.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm- en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5.

0: perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese bases. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees.
6: Truus hier, hoe gaat het?
5: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
6: Wel eens aan een hulphond gedacht?
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80

0: niet.
1: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
0: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
2: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
3: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al vroeg drukker aan het worden op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 10 minuten, het is daar drukker dan anders omdat de A44 dicht is door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
3: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
1: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en Houten. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En ook druk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Hoogmade. Ongeveer 20 minuten. Dat komt omdat de A44 dicht is wegens werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: Radioagenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. De rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in een strafzaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een toen 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990. Tijdens de zitting deze week bekende de verdachte de verkrachting. Hij ontkent echter dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens het Openbaar Ministerie kan daarvan wel sprake zijn geweest. De zaak kwam ruim 30 jaar later alsnog aan het rollen dankzij een DNA-match met een zaak uit Engeland uit 2003. Door internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databanken konden rechercheurs de verdachte identificeren. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 juli uitspraak over de huidige stand van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind oktober. Het KNMI waarschuwt ook vandaag voor aanhoudende hitte en heeft code oranje afgegeven. De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Vandaag wordt het in onze regio ongeveer 34 graden. Morgen lijkt de warmste dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 37 graden. Door de extreme warmte kunnen gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt iedereen gevraagd extra aandacht te hebben voor ouderen, buur- en familieleden die mogelijk moeite hebben met de hitte. Een telefoontje, een kort bezoekje of even controleren of iemand voldoende drinkt, dat kan al een groot verschil maken. De verwachting is dat de hitte nog enkele dagen aanhoudt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, onder meer op de A4 naar Amsterdam. Sowieso is het daar al drukker richting Amsterdam dat de A44 dicht is, maar nu staat er ook een pechgeval bij Zoeterwoude-Rijndijk. 1 rijstrook is er dicht, vanaf knooppunt Ypenburg een half uur vertraging. En de A12 Den Haag-Utrecht staat er ook bij. Bij Houten is een ongeluk gebeurd, een bestelbus die botste op een pijlwagen. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Woerden heb je ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Zwemvierdaagse bij de FUT, van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief, van 29 juni tot 3 juli.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
2: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
3: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
1: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op een paar plekken. De spits is in volle gang en in de regio is dat helaas wel flink te merken. Zoals op de A4 naar Amsterdam. Vanaf Den Haag vielen tot aan Zoeterwoude. 10 kilometer en 30 minuten heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Verder goed nieuws over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwerbrug is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf knooppunt Gouwen. Een stuk verderop kom je alsnog in de file tussen Harmelen en Houten. 20 minuten, 9 kilometer, daar is nog steeds één rijstrook dicht. En dat komt omdat een bestelbus een pijlwagen heeft aangereden. Tot slot nog even snel naar de N44 Den Haag-Amsterdam. Voor Wassenaar 3 kilometer en 30 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: Sixties tot heden. Muziek en inhoud.

0: regioagenda.
1: Formule 1 café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.
2: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda. Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. De rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in een strafzaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een toen 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990. Tijdens de zitting deze week bekende de verdachte de verkrachting. Hij ontkent echter dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens het Openbaar Ministerie kan daarvan wel sprake zijn geweest. De zaak kwam ruim 30 jaar later alsnog aan het rollen dankzij een DNA-match met een zaak uit Engeland uit 2003. Door internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databanken konden rechercheurs de verdachte identificeren. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 juli uitspraak over de huidige stand van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind oktober. Het KNMI waarschuwt ook vandaag voor aanhoudende hitte en heeft code oranje afgegeven. De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Vandaag wordt het in onze regio ongeveer 34 graden. Morgen lijkt de warmste dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 37 graden. Door de extreme warmte kunnen gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt iedereen gevraagd extra aandacht te hebben voor ouderen, buren en familieleden die mogelijk moeite hebben met de hitte. Een telefoontje, een kort bezoekje of even controleren of iemand voldoende drinkt, dat kan al een groot verschil maken. De verwachting is dat de hitte nog enkele dagen aanhoudt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is file rijden in de regio op een aantal plekken. Onder andere de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude. 13 kilometer en 30 minuten. Komt ook door wegwerkzaamheden op de A44. Verder een ongeluk bij Houten op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Vanaf Nieuwerbrug een half uurtje extra. En over de A44 gesproken. De N44 heb je een file staan richting Amsterdam voor Wassenaar. 3 kilometer en 35 minuten. Het komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl. De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
1: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
3: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
1: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar nog steeds blijft het hier en daar aardig file rijden. Met name op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer en 50 minuten vertraging. Komt door de A44, die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Goed nieuws dan over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Nieuwerbrug nog wel een file van 18 kilometer en 30 minuten ongeveer. Dan iets lokaler, de N206 vanuit Zoetermeer. Vanaf Stompwijk file totdat je de A4 op kunt, 4 kilometer en 20 minuten. En drukt op de N441 Wassenaar-Katwijk, tussen Rijksdorp en Katwijk aan de Rijn. 2 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Oh.

0: agenda.
1: Zwemvierdaagse bij de FUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.
2: Formule 1 Café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: bij.
1: Dit is BSS met het regionieuws.
2: Vandaag met Marja Wessels. De rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in een strafzaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een toen 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990. Tijdens de zitting deze week bekende de verdachte de verkrachting. Hij ontkent echter dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens het Openbaar Ministerie kan daarvan wel sprake zijn geweest. De zaak kwam ruim 30 jaar later alsnog aan het rollen dankzij een DNA-match met een zaak uit Engeland uit 2003. Door internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databanken konden rechercheurs de verdachte identificeren. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 juli uitspraak over de huidige stand van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind oktober. Het KNMI waarschuwt ook vandaag voor aanhoudende hitte en heeft code oranje afgegeven. De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Vandaag wordt het in onze regio ongeveer 34 graden. Morgen lijkt de warmste dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 37 graden. Door de extreme warmte kunnen gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt iedereen gevraagd extra aandacht te hebben voor ouderen, buren en familieleden die mogelijk moeite hebben met de hitte. Een telefoontje, een kort bezoekje of even controleren of iemand voldoende drinkt, dat kan al een groot verschil maken. De verwachting is dat de hitte nog enkele dagen aanhoudt.
3: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas, problemen op de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar, is helemaal dicht door een ongeluk. Het is onbekend hoe lang het gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden via de N14 via Leidschendam. Verder nog ook een file op de A4 richting Amsterdam. Het was sowieso al druk tussen Ypenburg en Zoeterwoude de hele dag vanwege de afgesloten A44. Maar nu is er ook nog eens een ongeluk gebeurd. Vanaf Ypenburg dus 3 kwartier vertraging over 12 kilometer. En tot slot een ongeluk bij Woerden op de A12 naar Utrecht. Vanaf Reewijk 15 minuten vertraging. De weg is daar dus wel weer volledig vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude, 10 kilometer en 50 minuten, komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oostgeest en Wassenaar een kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Zwemvierdaagse bij de VUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de VUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.
2: Formule 1 Café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. De rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in een strafzaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een toen 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990. Tijdens de zitting deze week bekende de verdachte de verkrachting. Hij ontkent echter dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens het Openbaar Ministerie kan daarvan wel sprake zijn geweest. De zaak kwam ruim 30 jaar later alsnog aan het rollen dankzij een DNA-match met een zaak uit Engeland uit 2003. Door internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databanken konden rechercheurs de verdachte identificeren. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 juli uitspraak over de huidige stand van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind oktober. Het KNMI waarschuwt ook vandaag voor aanhoudende hitte en heeft code oranje afgegeven. De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Vandaag wordt het in onze regio ongeveer 34 graden. Morgen lijkt de warmste dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 37 graden. Door de extreme warmte kunnen gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt iedereen gevraagd extra aandacht te hebben voor ouderen, buur- en familieleden die mogelijk moeite hebben met de hitte. Een telefoontje, een kort bezoekje of even controleren of iemand voldoende drinkt, dat kan al een groot verschil maken. De verwachting is dat de hitte nog enkele dagen aanhoudt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nu viel op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Een keer de andere richting. 10 minuten tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude. De andere kant op richting Amsterdam is het ook druk. Tussen Den Haag en Zoeterwoude een half uur. Komt daar dan weer door de afgesloten A44. Veel mensen kiezen een alternatieve route. Verder ook nog even naar de Corbelo-tunnel, de N434. Vanuit Wassenaar is die helemaal dicht. Komt er een ongeluk. Omrijden kan via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl. De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda. Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer en 30 minuten extra komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is daar sowieso al drukker dan anders, komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Dan naar de N434, de Corbulo-tunnel vanuit Wassenaar. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Ommedijk kun je er geen gebruik van maken. Verkeer kan beter omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Zwemvierdaagse bij de FUT van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. De rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in een strafzaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een toen 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990. Tijdens de zitting deze week bekende de verdachte de verkrachting. Hij ontkent echter dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens het Openbaar Ministerie kan daarvan wel sprake zijn geweest. De zaak kwam ruim 30 jaar later alsnog aan het rollen dankzij een DNA-match met een zaak uit Engeland uit 2003. Door internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databanken konden rechercheurs de verdachte identificeren. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 juli uitspraak over de huidige stand van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind oktober. Het KNMI waarschuwt ook vandaag voor aanhoudende hitte en heeft code oranje afgegeven. De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Vandaag wordt het in onze regio ongeveer 34 graden. Morgen lijkt de warmste dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 37 graden. Door de extreme warmte kunnen gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt iedereen gevraagd extra aandacht te hebben voor ouderen, buur- en familieleden die mogelijk moeite hebben met de hitte. Een telefoontje, een kort bezoekje of even controleren of iemand voldoende drinkt, dat kan al een groot verschil maken. De verwachting is dat de hitte nog enkele dagen aanhoudt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer, 30 minuten, komt er een politieonderzoek na een ongeluk. En goed nieuws, de Corbelo-tunnel is weer open. Eerder was die dicht in één richting, vanuit Wassenaar, vanwege een ongeluk. Maar nu kun je er weer moeiteloos gebruik van maken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.
2: Formule 1 Café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Luister elke zaterdag naar.

0: regioagenda.
1: Zwemvierdaagse bij de FUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. De rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in een strafzaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een toen 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990. Tijdens de zitting deze week bekende de verdachte de verkrachting. Hij ontkent echter dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens het Openbaar Ministerie kan daarvan wel sprake zijn geweest. De zaak kwam ruim 30 jaar later alsnog aan het rollen dankzij een DNA-match met een zaak uit Engeland uit 2003. Door internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databanken konden rechercheurs de verdachte identificeren. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 juli uitspraak over de huidige stand van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind oktober. Het KNMI waarschuwt ook vandaag voor aanhoudende hitte en heeft code oranje afgegeven. De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Vandaag wordt het in onze regio ongeveer 34 graden. Morgen lijkt de warmste dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 37 graden. Door de extreme warmte kunnen gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt iedereen gevraagd extra aandacht te hebben voor ouderen, buren en familieleden die mogelijk moeite hebben met de hitte. Een telefoontje, een kort bezoekje of even controleren of iemand voldoende drinkt, dat kan al een groot verschil maken. De verwachting is dat de hitte nog enkele dagen aanhoudt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd viel op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer, 30 minuten, komt door een politieonderzoek. De parallelrijbaan is dicht. Het is onbekend hoe lang het nog gaat duren daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl. Zwemvierdaagse bij de FUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Er geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds een lange file op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Haag en Zoeterwoudendorp. 8 kilometer en 30 minuten. Daar is de parallelrijbaan dicht door een politieonderzoek. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees.
9: Truus hier, hoe gaat het?
8: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Wel eens al een hulphond gedacht?
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: De muziekexperts. Live op BR6.
13: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. De rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in een strafzaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een toen 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990. Tijdens de zitting deze week bekende de verdachte de verkrachting. Hij ontkent echter dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens het Openbaar Ministerie kan daarvan wel sprake zijn geweest. De zaak kwam ruim 30 jaar later alsnog aan het rollen dankzij een DNA-match met een zaak uit Engeland uit 2003. Door internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databanken konden rechercheurs de verdachte identificeren. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 juli uitspraak over de huidige stand van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind oktober. Het KNMI waarschuwt ook vandaag voor aanhoudende hitte en heeft code oranje afgegeven. De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Vandaag wordt het in onze regio ongeveer 34 graden. Morgen lijkt de warmste dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 37 graden. Door de extreme warmte kunnen gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt iedereen gevraagd extra aandacht te hebben voor ouderen, buur- en familieleden die mogelijk moeite hebben met de hitte. Een telefoontje, een kort bezoekje of even controleren of iemand voldoende drinkt, dat kan al een groot verschil maken. De verwachting is dat de hitte nog enkele dagen aanhoudt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds langzaam rijden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Voor Zoeterwoude 9 kilometer en 40 minuten komt er een politieonderzoek. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Formule 1 café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.
2: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip-Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Den Haag tot aan Zoeterwoude ongeveer 40 minuten extra. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Verder andere zaken. Een kudde schapen op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer en 25 minuten. Opletten geblazen daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Op

0: radioagenda.
1: Zwemvierdaagse bij de FUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli. De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. De rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in een strafzaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een toen 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990. Tijdens de zitting deze week bekende de verdachte de verkrachting. Hij ontkent echter dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens het Openbaar Ministerie kan daarvan wel sprake zijn geweest. De zaak kwam ruim 30 jaar later alsnog aan het rollen dankzij een DNA-match met een zaak uit Engeland uit 2003. Door internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databanken konden rechercheurs de verdachte identificeren. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 juli uitspraak over de huidige stand van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind oktober. Het KNMI waarschuwt ook vandaag voor aanhoudende hitte en heeft code oranje afgegeven. De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Vandaag wordt het in onze regio ongeveer 34 graden. Morgen lijkt de warmste dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 37 graden. Door de extreme warmte kunnen gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt iedereen gevraagd extra aandacht te hebben voor ouderen, buren en familieleden die mogelijk moeite hebben met de hitte. Een telefoontje, een kort bezoekje of even controleren of iemand voldoende drinkt, dat kan al een groot verschil maken. De verwachting is dat de hitte nog enkele dagen aanhoudt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is bij Zoetewoudendorp een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Hofvliet 1 kwartier oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud door dieren op de weg. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 1 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Yip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda. Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is bij Zoeterwoude-dorp een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is dicht en daardoor heb je 40 minuten vertraging. Dan op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux 20 minuten oponthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 20 minuten vertraging. En tot slot op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk op de N447. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. De rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in een strafzaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een toen 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990. Tijdens de zitting deze week bekende de verdachte de verkrachting. Hij ontkent echter dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens het Openbaar Ministerie kan daarvan wel sprake zijn geweest. De zaak kwam ruim 30 jaar later alsnog aan het rollen dankzij een DNA-match met een zaak uit Engeland uit 2003. Door internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databanken konden rechercheurs de verdachte identificeren. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 juli uitspraak over de huidige stand van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind oktober. Het KNMI waarschuwt ook vandaag voor aanhoudende hitte en heeft code oranje afgegeven. De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Vandaag wordt het in onze regio ongeveer 34 graden. Morgen lijkt de warmste dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 37 graden. Door de extreme warmte kunnen gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt iedereen gevraagd extra aandacht te hebben voor ouderen, buren en familieleden die mogelijk moeite hebben met de hitte. Een telefoontje, een kort bezoekje of even controleren of iemand voldoende drinkt, dat kan al een groot verschil maken. De verwachting is dat de hitte nog enkele dagen aanhoudt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam gebeurde eerder vandaag een ongeluk bij Zoetewoudendorp. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux een half uur vertraging door een kapotte auto. De linker rijstrook is weer dicht. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen 10 minuten vertraging, ook door een ongeluk. De rechter rijstrook is weer dicht. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht nu 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In de beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal en dat merk je onder andere op de A4. Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep een kwartier vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Ketelplein 10 minuten oponthoud. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Het Gouwe ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd.

0: Radioagenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jipsimone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. De rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in een strafzaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een toen 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990. Tijdens de zitting deze week bekende de verdachte de verkrachting. Hij ontkent echter dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens het Openbaar Ministerie kan daarvan wel sprake zijn geweest. De zaak kwam ruim 30 jaar later alsnog aan het rollen dankzij een DNA-match met een zaak uit Engeland uit 2003. Door internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databanken konden rechercheurs de verdachte identificeren. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 juli uitspraak over de huidige stand van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind oktober. Het KNMI waarschuwt ook vandaag voor aanhoudende hitte en heeft code oranje afgegeven. De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Vandaag wordt het in onze regio ongeveer 34 graden. Morgen lijkt de warmste dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 37 graden. Door de extreme warmte kunnen gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt iedereen gevraagd extra aandacht te hebben voor ouderen, buur- en familieleden die mogelijk moeite hebben met de hitte. Een telefoontje, een kort bezoekje of even controleren of iemand voldoende drinkt, dat kan al een groot verschil maken. De verwachting is dat de hitte nog enkele dagen aanhoudt.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Hoogmade. Hierdoor heb je een half uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Noodorp ging het ook mis. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 20 minuten extra. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda 14 kilometer file met 20 minuten vertraging door een ongeluk. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je nu 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Zwemvierdaagse bij de FUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli. Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. Hierdoor heb je een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A44. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Formule 1 café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.
2: Zwemvierdaagse bij de FUT, van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief, van 29 juni tot 3 juli.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. De rechtbank doet op dinsdag 7 juli uitspraak in een strafzaak tegen een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een toen 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990. Tijdens de zitting deze week bekende de verdachte de verkrachting. Hij ontkent echter dat hij daarbij een mes heeft gebruikt om het slachtoffer te bedreigen. Volgens het Openbaar Ministerie kan daarvan wel sprake zijn geweest. De zaak kwam ruim 30 jaar later alsnog aan het rollen dankzij een DNA-match met een zaak uit Engeland uit 2003. Door internationale samenwerking en het gebruik van internationale DNA-databanken konden rechercheurs de verdachte identificeren. De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist. De rechtbank doet op 7 juli uitspraak over de huidige stand van de zaak. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind oktober. Het KNMI waarschuwt ook vandaag voor aanhoudende hitte en heeft code oranje afgegeven. De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Vandaag wordt het in onze regio ongeveer 34 graden. Morgen lijkt de warmste dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 37 graden. Door de extreme warmte kunnen gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt iedereen gevraagd extra aandacht te hebben voor ouderen, buur- en familieleden die mogelijk moeite hebben met de hitte. Een telefoontje, een kort bezoekje of even controleren of iemand voldoende drinkt, dat kan al een groot verschil maken. De verwachting is dat de hitte nog enkele dagen aanhoudt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat bij Zoeterwoudendorp een kapotte auto. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde eerder bij Hoogmaden een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je hebt daardoor een kwartier vertraging. Omrijden kan via de A44 en dit duurt naar verwachting tot 6 uur. En tot slot op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Zoetermeer 10 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang. Zwemvierdaagse bij de FUT van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakt op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer. Zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertraging door ongeluk en pechgevallen. Zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp staat een kapotte auto en hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht nog een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Yip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een kapotte auto. Hier heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Zwemvierdaagse bij de VUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de VUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli. Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievli dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwoud bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd dichtbij. BR6.
14: U luistert naar Gewijde Muziek, het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
15: Welkom luisteraars bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag wil ik beginnen met Spreuken 13, vers 21. Rampspoed achtervolgt de zondaars, maar de rechtvaardigen worden met geluk beloond. Nou, daar lijkt het vaak toch niet op. En toch is het waar, maar misschien op een andere manier en op een ander tijdstip dan wij het wel graag zouden willen.

Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl de balk in je eigen oog niet opmerkt? Lucas 6, vers 41. Vergeef me, Heer, dat ik zoveel kritischer ben naar de ander dan ten opzichte van mezelf.

Je kunt beter zijn met z'n tweeën dan alleen. Dan heb je iets aan je moeite. Als de een valt, helpt de ander hem op de been. Maar ongelukkig de alleenstaande, die valt. Hij heeft niemand om hem overeind te helpen. Prediker 4, vers 9 en 10. Het is fijn om een goede vriend of vriendin te hebben. Probeer vandaag om zelf zo'n vriend of vriendin te zijn.

open je mond voor de stomme, voor het recht van de hulpeloze. Spreuken 31, vers 8. Laten we opkomen voor de vluchteling. Steek je nek uit voor wie niet voor zichzelf kan opkomen.

Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Lucas 6, vers 31. Met die opdracht van Jezus is alles gezegd over de omgang met iedereen die vandaag op je pad komt.

En hij en Jezus antwoordden hun: Mijn moeder en mijn broers zijn zij die het woord van God horen en doen. Lucas 8, vers 21. Dat is nogal wat. U, jij en ik, we mogen bij zijn familie horen. Laat dat eens goed tot je doordringen vandaag.

Beter een stuk droog brood met vrede erbij dan een huis vol feestmaaltijden en ruzie. Spreuken 17, vers 1. Dat is wel heel kras uitgedrukt, hè? Maar het is waar. Ruzie en boosheid bederven alles wat mooi en goed is.

Want een ieder die vraagt, krijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Lucas 11, vers 10. Zo'n bekende tekst, maar ook elke dag weer nieuw. Zoals God, zoek God en je zult hem vinden. Ook jij, vandaag. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. En voor komende week bid ik u Gods liefde, nabijheid, rijke zegen en vrede in uw hart toe. En heel graag tot de volgende keer.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees.
6: Truus hier, hoe gaat het?
5: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
6: Wel eens aan een hulphond gedacht?
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd dichtbij. BR6.
14: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

Een hele goede avond en van harte welkom bij Praise the Lord with Music. Ja, zoals iedere week weer op jouw donderdag of vrijdagavond. Want op donderdag zitten we bij BR6 Bodegraaf Reeuwijk. En op vrijdag bij R2FM Radio en TV Waddinxveen. En de tv die kan je bekijken via www.r2.nl. Daar kan je live meekijken wat hier allemaal in de studio is gebeurd. Maar dan moet ik natuurlijk wel het knopje aanzetten. En dat heb ik nu gedaan, dus nu kan je ook de studio in kijken. Hoe mooi is dat? Ja, het wordt een bomvolle uitzending hoor vandaag, zeker weten. Want de Pinksteren komt eraan. Dat is namelijk op 24 mei en 25 mei, eerste en tweede Pinksterdag. En we gaan natuurlijk hebben over opwekking. Er zijn nog veel meer concerten, ook deze maand van Celtic Worship onder andere. Maar ook The Sand Knights komt eraan. Dus blijf lekker luisteren. We gaan beginnen met, hoe noem je het? House, techno, maakt niet uit. Het is in ieder geval gospel. The Uprising, Rave Jesus en alom bekend Roberto Rosso en God's Nation. Van harte welkom bij Praise the Lord with Music.

Dat waren de Uprising, Rave Jesus, Roberto Rosso en God's Nation met Come Home. En we gaan het hebben over de EO Jongerendag. Die vindt op 6 juni plaats met artiesten als Battle Music, KB, Elevation Rhythm komt eraan, Tarion komt eraan, Battle Music komt er niet aan. Dat zeg ik verkeerd. Ja, en nog zoveel meer, want er worden nog artiesten bekendgemaakt. Daar later meer over. Eerst dus muziek van KB, die komt ook naar de EO Jongerendag met Hold Me Back.

Je hoorde Hulvey, Phil Wickham en Tyrone Wells met How Great. En we gaan naar het Strand Heem Festival. Dat is een vierdaags festival in het noorden van het land. Dat elk jaar gehouden wordt in het Hemelvaartweekend. En dat is dit jaar op 14 mei. De donderdag natuurlijk, hè. Voor Pinksteren. En het is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste christelijke festivals van Nederland. Met in 2025 opnieuw een record aantal bezoekers.

Elk jaar komen vele bekende sprekers en bands uit binnen- en buitenland naar het Strandheim Festival. Er zijn stands, workshops, seminars en jongerenprogramma U-Wave. En er is ook nog genoeg te doen voor de kids. De toegang tot het festival en parkeren is gratis. Er dienen alleen tickets gekocht te worden voor sommige concerten. Voor de mensen die dan van ver afkomen zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden in de prachtige omgeving. In 2026 vindt het dus plaats, het Strandheim Festival van 14 tot en met 17 mei. Ja, maar dan heb ik nog niet verteld wie er allemaal komen. Nou, om ze nou allemaal te noemen, dat is een beetje veel. Ik kan wel een kleine greep doen uit de hele grote line-up die ze hebben. Christian Verwoerd komt, Open Door staat er. Julia Mulder, Huis van Bellen. Eline Seger staat er. Ja, je kan eigenlijk zeggen wie staat er niet. De DJ-set van 7FM. Ja, het is echt ongelooflijk als je naar die line-up kijkt. Zo groot. Ik zou gewoon naar de website toe gaan. Strandheemfestival.nl. En daar kan je alle informatie vinden. Kees Kreinhardt en Mosaic Worship, die staan er ook. En daar had ik muziek van klaarstaan. Maar je raadt het al, zoals vorige week ook ging. Het staat er niet meer, dus we gaan lekker verder met Spring Harvest en Lou Vellingen met Sing, Sing, Sing.

Ja, dat waren Dion, Sam Rivera en Roosevelt Stewart met In The Light. En ik had jullie nog muziek beloofd van Mosaic Worship. Dus daar komt hij, een nieuwste release, Ruach.

dat was Tarion met Magical Feeling. Die komen ook naar de EO Jongerendag op 6 juni in Ahoy, Rotterdam. En ik kreeg van Impact Church, dat is een kerk hier in Waddinxveen, in de Cultuurhuis de Kroon op Gouweplein 1 hier in het mooie Waddinxveen. Zondag 3 mei komen ze weer in de ochtend bij elkaar als Impact Church. Ze zijn blij dat Lenneke van der Jacht bij hun het woord van God komt delen. Lenneke is iemand met diep verlangen naar Jezus en warm hart voor mensen en een passie die aanstekelijk is. Ze starten 3 mei samen om 10:30 en na de samenkomst drinken ze ook nog koffie en je bent van harte welkom. Nou, Impact Churches, Cultuurhuis de Kroon, Gouweplein nummer 1 in Waddinxveen. Oftewel in de bibliotheek / theater. En we gaan verder met muziek van Opwekking. Het nieuwe nummer van vandaag uitgekomen, Heel Mijn Hart Zingt. Opwekkingsnummer 920.

Mocht je ze niet kennen, ga ze checken. Limo Blaze, Nathan Davis Jr. en Trendsetter Sense met Will Be Done. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van dit eerste uur van Presidentive Music. Geen zorgen, het volgende uur zijn we gewoon weer terug. En dan gaan we alvast een klein stukje vooruit blikken op Pinksteren met onder andere natuurlijk het grote opwekking. En 15 mei kan ik alvast zeggen, gaan we Pinkster Special doen hier bij Praise the Lord with Music. Daar zometeen meer over. Nu eerst nog eventjes genieten van de muziek tot aan het nieuws en de reclame. En dat doen we met nieuwe muziek van Brandon Lake en Nick Jonas, The Outer. Tot zometeen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

0: Welkom bij Praise the Lord with Music op uw radio, presentatie en samenstelling Yannick Sinema.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Praise the Lord with Music. We begonnen dit laatste uur met Planet Shakers met het nummer Mighty God, de live versie die onlangs is uitgekomen. En wat gaan we allemaal doen in dit laatste uur? Nou, ik heb heel veel muziek. Dat zeker van onder andere Cici Wijnens komt voorbij. Tom Royaal komt voorbij. Jay Stamper komt voorbij. Wie is dat ook weer? Dat hoor je zo, want we gaan het ook hebben over opwekking, Pinksteren. Ja, de Pinkster Special die komt eraan. Daar zo meteen meer over. We gaan eerst naar muziek van Don Cartel. Bigger is Better. Welkom terug bij Praise the Lord with Music.

0: We gaan het hebben over Pinksterconferentie. Ja, daar had ik het net ook al over. We gaan een special houden op 15 mei. Dat doen we ieder jaar weer. En dan gaan we het gewoon hebben over onder andere opwekking, onder andere. Dus het thema, dat is Ik Ben. Ja, tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei organiseert opwekking voor de 56e keer de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenementterrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Goed om te weten, Praise the Lord with Music is er dan ook niet, want ik ben er het hele weekend om daar als geluidstechnicus het geluid te verzorgen. In de woestijn werd Mozes stilgezet door een brandende struik die niet verteerde. Uit het vuur sprak God, ik ben die ik ben. Exodus 3 vers 14. Mozes trok zijn schoenen uit. Het was een heilige grond. Zijn roeping werd vernieuwd. Ook aan ons openbaart God zich als de Ik Ben. Een God van nabijheid, trouw en kracht. Door de Bijbel heen leert hij ons zijn namen kennen. Zoals Yahweh Jireh, dat betekent de Heer die voorziet. Yahweh Rapha, de Heer die geneest. En Yahweh M. Kadesh, de Heer die heiligt. Ja, de naam van God. Zijn namen tonen zijn hart, zijn karakter, zijn werk. Tijdens de Pinksterconferentie vormen ze het hart van gebed, prediking en aanbidding. Uitgewerkt in deelthema's, ontmoet hem, zijn naam. Wees heilig, onze identiteit. Maak ruimte voor God en de ander. Wanneer God zegt ik ben, wordt alles anders. De ruimte verandert, de grond wordt heilig. Het is een levende stem die nog steeds klinkt. De struik brandt nog, de geest die beweegt nog en de roep klinkt nog. Hij is, hij leeft, hij spreekt. Hij is Yahweh, ik ben. Ja, de conferentie is voor iedereen. De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren. Jij dus ook. Naast het volwassen programma zijn er ook programma's speciaal voor kinderen, tieners en jongeren. En ook voor mensen met verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis is er in de bijzondere mensentent een mooi programma. Ja, ik ga er op de 15e verder op in wat er allemaal te doen is, wie er allemaal is. Maar één ding weten we zeker, het wordt een feestje. Dat was het vorig jaar ook namelijk. Daar had Jay Stamper meerdere malen opgetreden op het jongerenterrein bij The Great Place. En dat was gewoon fenomenaal. Een hele tent die op en neer ging van vreugde, van dansen, van feest, van gezelligheid. En wij gaan dat hier ook gewoon lekker doen. Is je deur nog op slot? De remix van Jay.
1: Je hart is net een huisje waar het gezellig is. Maar het is er nog zo donker

daar krijg ik toch helemaal zin van om dat live mee te gaan maken. Jezus wees de naam, opwekkers nummer 921. Oh, ja, ik krijg er helemaal zin in. Ja, opwekking dus. Wil je erheen, dan kan het nog, hè. Je meld je even aan als medewerker. Ze zoeken nog verschillende mensen die verschillende dingen willen doen. Denk aan een safety host, een verkeersregelaar, iemand bij de catering. Je kan het zo gek niet verzinnen. En het mooie is, dan krijg je korting op, hoe heet het? Een kampeerplek. En dan krijg je nog een kampeerplek. Want de vaste kampeerplekken, die zijn uit mijn hoofd gezegd helemaal uitverkocht. Maar wil je meewerken, dan zijn de medewerkers velden, om dat zomaar te zeggen. En dan kan je daar gewoon het hele weekend lekker blijven. En je kan ook nog lekker meewerken. Je gaat mensen ontmoeten. Hoe mooi is dat? En daarom doe ik het ook, omdat ik het leuk vind om verschillende mensen te ontmoeten. En ja, het is gewoon heel erg fijn om daar te zijn, vind ik. Dus wees je bij opwekking.nl en dan gaat het helemaal goed komen. En dan zien we elkaar daar. En dan had ik nog wat, want Rent Collective die komt namelijk weer naar Nederland toe. Na een aantal uitverkochte concerten in Nederland keert Rent Collective, de geliefde folk aanbiddingsband uit Noord-Ierland, eindelijk weer terug. Rent Collective staat bekend om hun frisse, eerlijke sound en energieke live optredens. Met nummers als Build Your Kingdom Here, Counting Every Blessing en het platina gecertificeerde My Lighthouse zijn ze dan ook uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke worshipbands van dit moment. Wil je erbij zijn op 15 mei in Oud-Beijerland of 16 mei op, en daar is die weer, Strandheem Festival? Zorg dan dat je je tickets op tijd koopt via eventsforchrist.nl. 15 mei dus in Oud-Beijerland in de EGHW. Kerk, en dat staat voor Evangelische Gemeente Hoekse Waard. Ja, dat kan je mooi opzoeken zo op internet. Ga even naar eventsforchrist.nl en koop je kaartjes. En wie weet hoor je dit nummer dan wel live. Counting Every Blessing. Hier hoort u Rent Collective.

Tommy Royale en KB met Glory Down. Ja, op de EU Jongerendag, hè, dat zei ik in het vorige uur ook. KB komt daar ook 6 juni in Ahoy Rotterdam. En we gaan naar iemand die ook in Ahoy Rotterdam heeft gestaan. Het afgelopen jaar of vorig jaar, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Cici Wijnens heb ik het over. En ze heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Jazeker, een paar weken geleden. We Pray.

Dat was schitterende muziek van Sanne en Angela en Erika de Wit of de Wis. Er staat Wit met W-I-T-H, maar volgens mij is het gewoon de Wit. God van het Hemelrijk hoorde je, nieuwe muziek van Sander en Angela en Erika. Die heeft dus ook nog meegedaan en het was een schitterend nummer, dat zeker. Victory House Worship. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ze komen dus uit... waar komen ze vandaan? Dat is een goede vraag. Ik kan het even niet meer vinden. Nou, dat maakt ook niet uit. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. We won't bow down. Victory House Worship.

Wauw, Victory House Worship met We Won't Bow Down. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze avond van Praise the Lord with Music. Ja, volgende week dan ben ik er helaas niet. Ik ben verhinderd, niks ernstig of zo hoor. Maar ik sla even een weekje over. Ik ben er de 15e, 15 mei. En voor de mensen uit Bodegraven-Reeuwijk ben ik er dus weer op. Even kijken hoor, dan moet ik het goed zeggen. 21 mei. Ja. Dus dat duurt eventjes, maar goed. Dan hebben we wel de Pinkster Special, hè, gelijk. Die eraan komt. Dus de volgende uitzending, dat is de Pinkster Special. 8 mei zijn we er dus niet, dat is volgende week. Maar 15 mei zijn we er wel, dat is over 2 weken. Praise the Lord with Music op uw radio. We horen nieuwe muziek van verschillende muzikanten. We hadden de Pinksterconferentie zijn we op. Hebben een blik opgeworpen. Rent Collective komt naar Nederland. Het Strand Heem Festival komt eraan. De EO Jongerendag en nog zoveel meer. Goed, we gaan eruit. Ik zou zeggen, heb hele fijne weken. En 15 mei bij RTW FM. De Pinkster Special van Praise the Lord with Music. Tot over 2 weken.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven! Hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken?
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Alles.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Radioagenda.
1: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.
2: Formule 1 Café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: agenda.
1: Formule 1 café in de zon met de Grand Prix van Oostenrijk. Dit weekend vindt de Grand Prix plaats op de Red Bull Ring in Spielberg. Met Max Verstappen die al 4 keer heeft gewonnen en dit jaar weer zijn kans wil grijpen. Kom zondag 28 juni van 2 tot 5 uur naar Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.
2: Zwem Vierdaagse bij de FUT van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief van 29 juni tot 3 juli.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep